0: Pardon, zij zal niet naar je kijken. Aha. Ik zal je wijs om je te vangen. Aha. Zonder ons is Colin Farrell te lijken. Aha. Kijk hoe die meisjes aan mij hangen.
1: Jij denkt jij is cool, jij denkt jij is cool.

Wat jou besigheid op projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio onderhoude, sosiale media, buiteuitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk. Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-posbemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

0: nie, man.
1: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. Aanlyn op www.luisterfm.co.za.

Kwaaione, kwaaione, grootone, kleinone, allerhande, windone, bullone, taaione, geelhonde, grouhonde, russone en blauwhonde, allerhande, tedane.

0: Maak ze lekker op jeugddag, ik wil jong blij.
1: Ik heb de hele paar jonkliekjes.
0: Ik heb gezien, je was heel jeugdig.
1: Jeugdig.
0: Ja, ik zie je was heel jeugdig. Ja, trots op
1: voel ik weer, ik kan niet zeggen, ik voel 16 nie. Ik moet daarom realistisch wees als 30. So.
0: Ja, Tanny Lisa. Ai, man. Ai. Maar het is wat het is. Het is lekker. Ik zie die het is altijd iets meer interessant. Is als ze die kinders die brengen van die school af. Dan dat ze in die uniform komen. En ik denk dat is unfair.
1: Ik denk dat is trots.
0: Ik denk dat ik geen om wat jullie zeggen niet. Ik denk dat is unfair. Was je meer gemakkelijk in of uit je schoolkleren?
1: Ik heb van mijn school uniform gehouden. Behalve in die winter. In die winter moest zo'n psycho's te dragen.
0: Ja, ik weet. Dit het altijd bij Bionaren gekrapt. Ik weet precies wat je bedoelt.
1: Maar net het geleer. Ja. Nee, op je kindsklas banken.
0: Tenminste, het een van jullie geleer.
1: Ja, iets het geleer. Het was niet mijn psycho's.
0: Was krap goed hier. Ons het een boodskapje gekregen. Vakantiedag is mos bykie traag.
2: Goeiemôre Lisa en Gertjie.
0: Hallo my Tannie.
2: Hoop het gaan goed.
0: Dankie.
2: Ek wil net aan my kleinkind EJ Ingram, wat vandag verjaar, net sê, baie, baie geluk, oumas liefie. Hoop jy het een fantastische dagie. Dan wil ek net aan Lani en Vernon sê, baie geluk met julle huweliksherdenking vandag. Baie, baie dankie, baby van Uitenhaag.
0: Dankie my baby.
1: Okay.
0: Is dinsdag die 16e, kom ons doen gewoon niets.
3: Twee woorde kan so baie beteken as het reg gebruik word. Lief jou, dan voel jy. Kom hier, dan volg jy. Suksesvolle project, dan vier jy. Maar as jy twee woorde soek wat krag dra, vooral in die Oos en Suid-Kaap, dan gebruik jy Algoa Steel. Beste diens, beste producte, wye verskeidenheid, beste advies, kwaliteit gewaarborg. Vir meer as 20 jaar, dra twee woorde uit julle industrie. Besoek die manne wat weet, Algoa Steel.
4: Luister FM Nuus.
0: In hierdie bulletin, die landse jeug voel gefrustreerd en die DA minister De Lille aanspreeklik aan vir beweerde mislukkings in haar departement. Ek is Gerard de Jager vir Luister FM, hierdie is jou 7 uur nuus. Goeiemôre. Die gefrustreerde jong

0: En dan was natuurlijk partijkie honden. En is die mannen met twee. Elke nog zangs om doen. Rana Gerrit Stein en Luifie, man. Wat een legend natuurlijk. Natuurlijk ook een van die jeugdigers wat van hier afkomt. Mm-hmm. Meneer ja. Luifs omzelf.
1: En Luifie heeft een nieuwe liedje uitgebracht bij ons.
0: Ja. Ik is baie trots om dat heb ik je terug eraf merit.
1: Gesloten tranen gehuild. Ik lees het. Ik huil verschrikkelijk baie deze dag. Ik weet niet wat ik me aan ga nie. Ik mis mijn hond. Ik weet niet wat het is nie.
0: Separation anxiety.
1: Dat is separation anxiety.
0: Moet ik voor jou blaf?
1: Ons het nou net partijkie honde gehad.
0: Ja, maar ik wil niet. Ik ben nee, I just want to you know, make you feel cozy. Moet ik me gaan vatten
1: om
0: te gaan vatten om te pipi?
1: Blaf is fun.
0: A leeuwwoof. Want jouw hond is een appellorijnhond. Smos daar zo. Ons jagie duiven en ons jag tarantale. So ja, dat is lekker als gezels. En laat hier die volgende met die even. Ons, voor ons lekker om te horen waar hulle drome is. En ons mij grijt om te horen dat hulle mikpunt is so groot. Dus maar wie wat, as jy jeugdige is en jy luister vanoggend, jy maak jou eie perke. Jy is die persoon wat sê waantoe jy gaan een dag. Moenie laat jou omstandighede of enig iets in jou leven vir jou sê, jy kan of wil nie dit maak nie. Gaan uit en doen dit. Jy weet, en ek sê ook altijd, as jy wil weet wat het is om 'n omroeper te wees, of een hotelbestuurder, gaan sien een hotel. Gaan naar toe. Ons het laatst jaar gedoen, jy het gesê, wil hotelbestuurder word, en hy het naar hotel toe gaan en gaan shadow, gaan kyk wat die werk is, en al die dinge.
1: En hulle het so geniet, ja. So dit is lekker. Ons gaan probeer kyk of ons een paar charter accountants en rekenmeesters in die area kan nader, waar jylle ook net kan
0: shadow. He looks like he knows a couple, though.
1: Ek voel ja. So,
0: ja, nogals, ja, kijk al, is dit
1: jam,
0: I like net, I like net soos die dude, but like, soek je nummer? Ek keer het vir jou, hier is speed al 3.
1: Ek ken nie, man.
0: Ja, verstaan jy, ja. Maar ons grap een bykie dier, nou ons nie soof trek toe, en dan is het dan per tyd vir die lekker dabbeliekies by lekker luisterstasie, en stel nog maar seker werkers om dier, smaak het mooi.
2: Luister FM, nie soof trek.
1: Jou hoofnuus hierdie uur, president Ramaphosa se dringende interdikt teen die ambtsklag ondersoek word in Julie aangehoor. Die presidentsie gaan die waninligting oor migrasiesterftes teenwerk en die Suid-Afrikaanse jazz-ikoon Ibrahim Abula is op 91 oorlede.
0: Oh well.
1: Bly ingeskakel tot 8 uur vir daai volledige bulletin.
0: Legend.
1: Baie groot legende,
0: ja, groot legende, man. Groot legende, hy was al in die baie ook. Ja, groot legende, groot legende.
1: Maar
0: ja,
1: ons sit ons studenten nou so bykie op die plekkie so. Hulle gaan gaan vir ons advertentie lees.
0: Gaan jy meest laat hulle eers oefen nie?
1: Nee, hulle gaan nou lees. Okay, ons sal hom oefen.
0: Sies dan nie, Lisa.
1: Ons gaan twee deursteer. So ons gaan laat,
0: sien wat gebeur, moet nooit iemand so hond weg van Lafat vir 'n paar dae nie. Hulle raak bitter. Hulle raak bitter.
1: Ek moes werkelijk dan. Ons gaan het deursteer, ons gaan die triple L deurwerk, dan gaan hulle vir ons advertenties doen vir vandag. Kijk, is lekker as ons hier werk te doen nie, nie? Hulle doen het vir ons.
0: Dit is een average day vir my.
1: Tel het as child labor.
0: Don't put it on the table. Niemand het al gedink dat jy het gedoen. Met die attackie in sy hand sit of enig iets is dit. Die verder is ons so rand. Skrap ek hier, triple L en dans ons terug met die man van Dave.
3: As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertensies. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-postbemarking at luisterfm.co.za en beleef die groei.
4: Grijp je pa, je ma, je boete, je sissie of enig iemand wat nabij is, maak vast uit tekkies en laat hulle squeak. Dit is nou tyd vir die lekker lawelikies op die lekker luisterstasie.

0: sporen voor mij dofraak en die wolken boven mij leeg maak voor mij. Door die paaien mij stil raak en die wolken wat mij vol maak en mij.
1: Hey jong boetieke, jij luistert naar Jacques Kilian op Luister FM 90.6. Ja, daar vat hij.
0: Zedra plat

De klanken van Juanita Duplessis met Kalfoet Kind. Net hoor het Sturgeon met In a World Full Billion en Blanco Brown sê vir ons The Get Up Song. Die tyd so 12 minute oor 12, dis dinsdag die 16e juni, natuurlijk jeugdag. Goeiemiddag vrienden en bye welkom by die middag samen zijn. Ek is Etienne Kalitz en soos ouder gewoond hou ek vir jou geselskap tot net so voor 3 vanmiddag. Voor ek verder gaan wil ek net vir ons luisteraars laat weet ons ondervind tans probleme met ons dienstverskaffer Eurotel. Hulle het ons in kennis gestel dat die probleem uitgesorteer gaan wees teen omtrent 2 uur, so jy is welkom om in te skakel op 89.6. Ek verstaan daar die, dit werk op die frekwensie werk 100%, so die 90.6 frekwensie ondervind tans probleme as gevolg van ons dienstverskaffer, jylle kan gerus 89.6 gebruik en dan ook online luister by www.luisterfm.co.za. Ek wil net my collega pastoor Jacques Kielan baie dankie sê vir my program. Ek hoop vir Jacques week staan kruid is in 9.12 op die Jacques Kielan branch net hier op jou lekker luister. Stasie, ek was so bykie jaloers gewees dat hulle daar by die Patmos, natuurlijk die Patmos kerk het hulle moest nou uitgesaai vandag en ek verstaan hulle die lekkerste pannekoeke gedaan gehad en ek is moest nou maar een vir een lekker pannekoek. Ek het amper een draai gemaakt al, maar so ek nou nie gemaakt, het is my program nie. Maar ek verstaan hulle het een baie lekker dag gehad vir diegene wat nog een draai gaan maak het, julle is welkom om een draai te kom maak by die Patmos gemeente. Ek verstaan as lekker naie vandag aan die gang daar. Tijd so 13 minuut oor 12, natuurlijk kom by Skaskanaris vrienden, vandag deel ek met julle een heerlijke Ideal Melk Sponskoek. Een baie makkelijke recept en natuurlijk heerlijk saam met een kopie boeretroos of een kopie thee. Jy is welkom om te maak, hy is so makkelijk en ek het hom op my Facebookblad geblaas, Etienne Kalitz op Luister FM. En dan vrienden, vandag is natuurlijk een baie speciale dag onderdag, maar het is natuurlijk vandag Nationale Fudge Dag. Geloof het of nie, jy krijg een nationale fudge dag ook. En is nou vandag fudge dag of nationale fudge dag. En ek deel vandag met julle om ter viering van hierdie speciale dag een sagte fudge recept vir diegene. Ek weet, die is baie mense wat my al gevraagd, het hier ons soek een fudge recept. En ek het al heel wat fudge recepte met ons luisteraars gedeel. Maar ek het nou hierdie eenvoudige enetjie wat ek met julle wil deel. Die ou traditionele ene wat hou nou maar van hou, wat lekker sag is, lekker soet is en as hou eers een in die mond gesit en dan wil jy net nog en nog en nog hee. So ek deel vandag hierdie sagte fudge recept ter viering van Nationale Fudge Dag en dan het ook natuurlijk ook hier die heerlijke Ideal Melk Sponskoek. Nou ek het oorspronkelijk sou ek saam met die Sponskoek of die Ideal Melk Sponskoek sou ek een heerlijke koffietaart met julle gedeel het, maar om sal ek aan maar morgen met julle deel, want ek kon nou nie fudge, Nationale Fudge Dag, een kant toe skuif vir die koffietertie, want ons moet om ons nou vier vandag. So ek deel dit vandag met julle vandag, vriende, in kombuiskaskanaal is bly ingeskakel, natuurlijk so net naar, so hier by 12:30 sal ek dit uitsaai vir julle. Natuurlijk ook vandag vir jeugdag het ek vir Hoërskool Vrymsby, natuurlijk my school, ek was in Hoërskool Vrymsby self gewees, en dan het ek vir Hoërskool Dispatch ook in die atelier ter vieren van jeugdag. Ek kan nie wacht om het zelfs nie bly ingeskakel, skakel, jy is ingeskakel natuurlijk, jy op die middag samen zijn, ek is Etienne Kalitz, goeiemiddag. Jy weet, ek kyk vir jou.

vlak was lekker zeef. Speel boerentunes, een concertina blues. Wanneer die bakkie ziet.

0: En is die regte antwoord.
1: Net so, ja.
0: Dan sê julle baie, baie dankie. Heel laatste wil ek net graag, is daar enige, sal ek nou sê, raad of boodskap wat julle graag met die jong mense wat ingeskakel is nou wil deel?
1: Wel, van my af is het, jy het een stem. Jou opinie maak saak, maak seker dat mense luister vir jou.
2: Ja, ek sal sê net, glo in jouself en vat elke geleentheid met al twee handen aan wat oor jou pad kom.
0: Daar sê, baie mooi gesê julle. En het eens, ek beloof julle het niks afgelees, het kom alles van die hart af. Emma, Luca, ek sê vir julle baie, baie dankie. En vir meneer Germans, hy is by Hoërskool Frimsby, dat julle kom inloer het hier by die atelier. Julle is altyd welkom hier by ons. En wat een voorreg was het nie om met julle te gesels nie. Het was regtig lekker span, ons het lekker gelag en ek het vreeslik baie geniet. Baie dankie julle
1: twee. Baie dankie, want was een eer om hier te wees.
0: Ach nee, is een groot plezier julle. Die tyd is so 18 minute voor 2, is ingeskakel op die middag samen sy. Kom, ons gaan terug na. Musiek toe.

0: WhatsApp op 082-333-667. Luister FM.
1: En als ik jou awesome hoor en je stil weer een deel van mij beet en ik slaap al jou aan en iedereen probeert mij reed.

Rebecca, Astro Paints, jou Dulux Paint Specialist, is nou hier. Na 30 jaar se kundigheid in dekoratiewe, beskermende en marine verf en takke in Maitland, Dieprivier en Claremont, bring Astro Paint nou gehalte, styl en topdiens. Welkom by PE se nuwe huis van kleurkundigheid en passie. Kom loer in by 5D Willowdown Shopping Center Fairview en sien self hoekom ons die beste verfadvies in die stad bied. Astro Paints, Dulux Paint Specialist. Verf met trots, verf met passie, verf met kracht.

Olga. Elsa is oud, maar altijd iets te sê. Moet toch net niks in haar asblik gooi nie. Dus haar asblik altijd iets te sê. Moet toch net niks in haar asblik gooi nie. Dus haar asblik in

0: Luister FM.
1: I'm more than a garden lover. I'm a fanatic. I'll do anything for an exceptional garden. And thanks to Allcut Power Products, I've found the secret. I buy once, I buy right, I buy steel. From lawnmowers to chainsaws, trimmers and more, Allcut has me covered. Plus, I can maintain my steel with Allcut's on-site service and parts division. For all your garden needs, Allcut and Steel has your back. Find them at 156 Yuch Road, Warmer and allcut.co.za.
2: Het jy gesien, die bure is weer op pad na hulle plaas. Nuwe bakkie en al.
3: Dis omdat hulle by Samba is.
2: Hoeso?
3: Hulle het al voertuigfinansiering daar gedoen en al korttermynversekering. Persoonlik, kommersieel en agri.
2: En?
3: Geen makelaars voor je. En hulle ontvang 'n versekeringsbonus elke maand.
2: So dis hoekom hulle altyd kan gaan.
4: Met Samba is het moontlik om soveel meer te leef. Samba Coöperatief Beperk is een gemagtigde financiële diensteverskaffer en een geregistreerde kredietverskaffer. Bepalings en voorwaardes geld.
5: Luister FM, weer.
6: Ons kyk, wat maak jou weer dinge vanmôre, Woensdag 17 Junie, Aliwal Noord 717, Bishu 920, Kraddock 818, Dispatch 1118, Oost-London 1419, Fort Beaufort 819, Gravernet 818, Gramstad 919, I-12 Tegumtata 819, Port Elizabeth 1318, Port St. John's 1320, Queenstown 619 en Uitenhaag 1119. Dis jou weer dinge vanmôre, Woensdag 17.

Zoals jij de twijfel. Pak je tas. Die horizon roept ons. En redige zoek ons. Reis morgen die mas. Als je butterbeest die dag breekt. Kan je troubles in je zak steken. Kom, maak jezelf vast.

Werd jij dit baartig? Vat mijn hand. En ik vat jouw ziel en visplaat tussen die bossen, boppie zanten.

platte land voor daar in Jackie Bay en ander kinders die wacht voor jou. En as jy wacht voor Erika, wacht nog een beetje langer. Sy saam met jou vanaf 6 uur af. Hier so met awesome teeg op jou lekker luisterstasie. Ek sê vir jou tot ziens, tot morgen. Toe is een wille woensdag hier so op die Big Nick Drive. Dan kan jy ons weer lekker saam. Speel uit met een biggie Marvin Gaye.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Klaasie Frik van Stadion.

gestopt. Goederen afgeleid. En vaart water een gesluk. 5 uur als eerste hanekraai. De opgestaanheid zijn kooi. Vanaf 5 uur plaat hij aan koelstoel. Kopie boerentroes in die kiel gegooid. Met zijn kostblik en koffiefles, achterop zijn fietsen bagage rijdt. Twee glazen, s ochtends weer toe, en weer terug als hij zon werd.

prestatie was net één vertrek. Een stoeltafel en een kaart. Patrick's veien in die voertuin. En een landrap in die achterjaard. Oorkant een foto van zijn ma. En een gouden raam. En een groen spoorweg horloge. Maar die men niet in hier baan. 40 jaar hou hij die wijzerstop in die stil van die groot karoo. Bij die zombies is voor gezelschap in die blauwlig wolkloos boe. S'nachts hoor hij soms een jak als tjak of een nagel op die stup. Maar in zijn dromen zijn die wijzers wat opzoeken.

als een gouden goede dienst. Dag zijn laatste werkdag op. Zoals gewoonlijk pakken zijn kostblik, zijn bottel koffie ook. Maar iedere keer wordt iets extra, ook werk toe en gepakt. Hij zit in zijn Beretta, diep in zijn achterzak. 12 uur naar de laatste dag, haal hij die 9-mil uit die laai. Leg hij die Beretta op, trek je snel erin en vaai. Verschijnt scooter klap, die horloge is in zijn moer. Stukken wijzers val oeral,

een aangeklaagde aardse hof. Wat is jouw ziel, wordt hij gevraagd. En dit op jouw laatste dag. En op jouw laatste skof. Wat die eerle Dario Luisi heeft bij leven weggetikt zwaar. Die landroos bunke traan. Zie nu klaartje naar die hof voor Luisi staan. En die hof daar op de aard. Is die vonnis gereed en klaar. 40 minuten strongstraf. Opgeschort voor 40 jaar.

0: Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za.
1: Elke keer as ek jou sien,

En is Dozy met graszade en die wind, ons het geluister na Teens Jordaan, Huise van Glas en natuurlijk Lionel Richie saam met Shania Twain met Endless Love. Het is na 12 minute oor 8 en is tyd vir alles Afrikaans. Bekie rond te gaan krap in ons Afrikaanse taal. Ons is ons nou after all een Afrikaanse radiostasie. Nou ja, die woord wat ek vandag met jou wil deel is irk. Ja, irk. Nou, irk beteken een onverfijnde, ongiere persoon met een typisch oneerbaar en twyfelagtige karakter. So mens gaan om ons vol gebruik in een sin. Hou op om soos een irk op te tree. Niemand wil langs een irk sit nie. Die irk het weer moeilikheid gesoek, moet nie so irkachtig wees nie. Amal het gekla oor sy irkachtige manier. Ek klink amal van so skurk. Of vat hulle nie die in die kou weg en bly daar irk oor. Maar dis een lekker woord, nee. Ja, so as ek nou vandag vir jou kan sê, dat is die woord irk, moet nou nie gaan staan en een irk wees nie. Oh, ons tal bly daar maar een wonderlijke ding, nie? Hierdie woorde wat elke nou, wat niet geskep word, is fantastisch. Het hou net nie op nie, so vandagse woord irk. Maar bly asblief ingeskakel, ons gaan nog oor na ware woorde toe. En natuurlijk, wat se liedjie van Christa Berg gaan ek vanavond vir jou spelen?

0: Inside this tin is a promise and thrall, years of wisdom and skill, homes revived and dreams conceived. Inside this tin is fashion for walls. It's made for you to make your mark at Prominent Paints. We don't just sell paint. We bring your vision to life with colors that inspire and finishes that last. Visit us at 17th Quarter Shopping Center for expert advice, exclusive ranges. We also do free site visits, free color consultations, free specifications. Your metro's most trusted name, Prominent Paints, beyond color.
1: Druk jezelf in om elke ochtend wakker te worden met prachtige voelgesang. Dit is precies hoe elke dag op Grootnek Gasteplaas in die Beeldskone Langkloof begin. Slechts 180 km van Port Elizabeth. Kom beleef magische vrede, wonderlijke sterrenpracht, bestwisvang, vruchteplik in seizoen, staproutes in Tsitsikamma Berge en kom voer ons twee oulike donkies. Bespreek vandag nog vir jou plek in een van die drie unieke huisies, Weskus, Karoo en Bosveld en beleef een regte plaaservaring. Besoek ons webtuiste grootnekguestfarm.co.za vir meer besonderhede en besprekings.

En dat is natuurlijk die klanken daar van Chris de Burgh, High on Emotion. Dat is 42 minuten oor 8 en het is tijd voor mij om te groet. Daar is heerlijk, lekker luistermuziek nog voor jou gelaai tot so skyns voor 12 vanavond. So blij zeker, jij is ingeskakeld op jou gunsteling radiostasie voor die beste lekker luistermuziek net hier op Luister FM. Ek gaan weer samen met jou kuier volgende week op Awesome Tea. Onthou, dis elke dinsdag tussen 6 en 9. En totdat ons weer saam kuier, onthou, the best is yet to come. Luister FM.

Luister aanlyn op www.luisterfm.co.za. WhatsApp op 082 33 33 67. Luister FM.

Hare Krishna profeta. Groot rooibus snort voorbij, die laat aan het courantverkoperkies skree. Die mechanische gramadula oerwoud. Hij spakken glij op en af.

man het gejaag na bewind, even tsunamis. Wat ons in ons straten vindt, ons geen ami. In plaats van dit, maak school in die water in jou oorkanaal. Om te horen dan geloof is wat geloof.

jouw pad met iemand voor jou gesê. Jy moet perfect wees voor mij om jou lief te hê. Maar daar iemand het nie in jou skoene geloop. Daar iemand was nie door jou vlamme gedoop. Soms

vergeten. En toch die dikke traan. Soos vaag bekende griepies uit. Een baie oud verhaal. Van zwervers zonder richting. Van zoekers wat nooit vindt. Was allemaal maar net kinders van die wind. Gezichten, dromen, namen is door die wind verwaard. En waarheen al die woorden is, zo net. Van zwervers, zonder richten, van zoekers, wat nooit vindt. En eindelijk was allemaal maar net kunnen.

As jou besigheid of projek meer blootstelling benodig, kom gesels gerus met die Luister FM span vir uitstekende advies om die verskil te ervaar. Bekostigbare, doeltreffende en unieke oplossings rondom jou besigheid en sy behoeftes. Radio-onderhoude, sosiale media, buite-uitsendings en advertenties. Jou begroting, jou produk, Luister FM. Skakel vandag nog op 084-702-0944 of e-pos bemarking @luisterfm.co.za en beleef die groei.

Song van het man van goud. Ons emmer is als een man voor die hele wereld. Ons trots verlucht die velden van ons hoofd. Die pad naar oorwinning heeft ons allemaal